0: In het midden van de 18e eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse kempen en het Limburgse platteland. Horden van gewetenloos boevenpak trokken plunderend en brandstichtend door onze vrede gedreven. Zij noemden zich de bokkenrijders, naar schimmige luchtgeesten, die volgens een middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere nachtelijke hemel zwermden en zelfs afgesloten huizen konden binnendringen.
1: De bokkenrijders! Annekebroer, dat is... Ze moeten ze uitvoeren met wortel en pak, dat moeten ze!
2: Ja, dat zeker, Marie, dat zeker. Ik heb gehoord dat ze verleden nacht de steen van Arjan de Stoer hebben platgebrand en alles van waarde hebben meegenomen.
3: Oh ja? Het is toch niet waar, Warren?
1: Annekebroer, Dennis!
3: Ze zeggen dat hun ogen licht geven in den donkere en dat ze zo rap zijn dat het noodlot u treft als een donder.
1: Gezwets, dat zeg ik u. Achterbaks gepeupel dat met lage streken en omkoperij het gewone volk knikt. Laat ze de land hier maar eens beroven, dan komen ze van een koude kermis thuis.
0: De mythe verhaalt dat dit duivelse leger van bokkenrijders zijn einde vond in een gruwelijke slag. Hoog in de hemelen boven de Postelse abdij. 60 lange jaren oefende de benden een waar schrikbewind uit over de plattelandsbevolking. Hun satanische gildeteken, een bokkenpoot, vervulde een ieder met huiver en angst.
2: Vervloekt zijn die bokkenrijders, de parasieten van deze streek en een Hugo in het bijzonder.
1: Het is een goddeloze doerak, die Hugo. Met zijn lange zwarte manen is het een duvel gelijk. Wanneer hij in de buurt is, bent uw leven niet zeker.
3: Om nog te zwijgen over haven en goed.
1: Zelfs de grendels voor de valdeur houden hem niet tegen.
3: Ach, heren, wie zal ons kunnen verlossen van zulke kwelgeesten?
2: Een godslastelijke bandiet, dat zeker. Maar bedenk wel, hoogmoed komt voor den val.
4: Dat kan wel zijn, jongepeer. Maar voorlopig trekt hij zich daar niets van aan.
1: Als jongeling deugde niet Ali. Altijd tegen het regeur in. Je zag het toen al aankomen dat je een deugniet zou worden.
0: Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen. Die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Een man zonder enig mededogen. Bezeten van een tomeloze hebzucht en gier naar geld. Hugo, de bokkenrijder.

dit huis, dit vervloekte huis. Het is een hel gelijk. Die één vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens, in de verte, een groot gebouw. De abdij van Postel, wisten wij. We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Er was licht achter de ramen en het was er doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen. Met deze gedachte ramden we de deur. Geen mens. Op het altaar glinsterde de buit. De kaarsen waren ontstoken. Vreemd. Mijn mannen kraakten het offerblok en ikzelf leegde het altaar. En toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw, haar ogen vol vuur. Allen zagen haar en het gerinkel verstomde. Ze leek te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst. En ze sprak tot mij. Gij, Hugo van den Loonse Duinen, gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot inkeer en roep niet de toren des Heren over u af. Maar ik overwon mijn angst, hoonde haar weg met schampere lach en stootte haar ruw terug. Ik riep de mannen op te gaan en zag dat zij zich oploste in het niets. Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok. Boven op de gevel stond zij, de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem als zweefde die in mijn hoofd. Nergens in uw eigen huis, nog waar ook ter wereld, zult gij rust of vrede vinden. Nu gij Gods huis geschonden hebt. Eerst dan, wanneer een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonstede zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart. Die bam, mijn gruwelijk lot, is tot op heden niet gebroken. Treed binnen met een reine ziel, opdat de doem valt van dit huis en mijn ziel de rust verkrijgt waar ik zo hevig naar verlang.

ben op zoek naar die schitterende, sprankelende schoonheid. De dominante deugd. Wie geeft mij de eeuwige jeugd? Ja, ik ben ervan overtuigd. Dat als ik een krakelingse kinderlijke koter in mijn ketel gooi, dat die dan smelt als boter. Ja, wanneer ik van de toverbrussel drink, dan verdwijnen mijn rimpels flink. Knibbel, knabbel, knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje? Knibbel, knabbel, knuisje, is het soms een meisje? Knibbel, knabbel, knongetje, is het soms een jongetje? Knibbel, knabbel, knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje? Ik maak veel snoep voor die hulpeloze hummeltjes. Ik bak zo graag die knapperige krakelingse koekjes. Die plak ik op mijn huis. Ja. Zo vang ik dat kindergespuis. Ja, ik heb ook nog een zus. Prachtig. Die vangt met een adorabele afgepoetste appel haar kindjes ten prooi. Ja. Zij maakt zich veel te sappel. Ja, ze maakt zich veel te druk. En daarom maakt zij kinderen van kant. Ja, dan is zij ook de mooiste van het land. Kribbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt eraan?

Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Hoepla, niemand weet dat ik Repelsteeltje heet.

steek niet te draak met mij. Of ik steek je aan, pas maar op, ik brand je pillen. Ik heb voor hetere vuren gestaan. Jij die mij nog niet kent, als draak zit ik vol temperament. En ik voel me pas in mijn element, als jij een beetje bang voor me bent.

0: sprookjes niet bestaan.
1: Je bent je boekje te buiten gegaan.
2: Als je niet uitkijkt, dan steekt hij je

Lieve kinderen, Draak had Willem flink laten schrikken. Verderop in het sprookjesbos stond Heks voor haar snoephuisje te roeren in een grote dampende ketel. Wolf kwam hijgend aangerend met dat laatste ingrediënt voor het toverdrankje. Het oorsmeer van een moeder. Nu was het toverdrankje klaar. Als iemand het zou drinken, dan zou hij een enorme zin krijgen om mij, de sprookjesboom, om te hakken. En dan zouden de sprookjesverhalen voortaan niet meer eindigen met lang en gelukkig. Heks zou de mooiste van het land worden en Wolf zou Roodkapje en alle geitjes opeten. Wat was hij toch slim en intelligent.